dank schein för att shine it light. Du har sett det eifengelische Botschaft radioprogram. Min namn är Wes Heppner, dank schein för harchen. De laatste 2 veck har vi en gossredna gehad. Ik wens dat vi en zegen för die je warst. Aber färdot red vi van Jesus, wo hij fär Pilatus vier. Hij wie färdot römische gerecht. En van deel we hebben bekeken wat passiert van Jezus voor Pilatus is. En een persoon wem zijn leven is je eindert, wen Jezus te weer. Ze noemen het Barabbas. Nu mijn gebed is dat het is een boodschap wat die onscheren in 3 verschillende

Gen. So hei sagt til de menschen, ek hvor de luten vil. Vel je Jesus los luten, de har viel godet je doen. De har, de as je läuft van viel. Oder vel je Barabbas los luten. De wordt van verbreker as, de as in je fängnis vermoord. Dis Barabbas, hij had een oproer gemerkt, en van der wordt wie vlees zijn, hij wie een terrorist. Hij had jende regierend geschoft. Niet dat wie mout dat in verbreker wordt vrije gemerkt zijn, der dis vast. De Rijmische gouverneur, de regierer, de maakt een persoon vrije. Nu Pilatus juift de mensen in woel. De wat een maard had begonnen, een troubelmaker, de wie schuldig. Oder een leraar, de wat wonder had je doen, wat Pilatus wist wie aschuldig. En wer deed de volk, er het al deze mensen willen? De wilden Barabbas. Hier is een bijspel waar van de meer het is niet einmal recht. De volk, er al deze mensen, die moeten niet de rechte Entscheidung. In de wereld waar we kunnen wählen, veel mensen kunnen wählen en zijn wat de meerheid wil, veel kan als de meerheid aanreicht. En hier kunnen we zijn Barabbas wählen wie ganz aanreicht. Maar daarna had God in ploen. De noemen van Barabbas meint een zin van een voerder. Dat wie zo'n noemen, dat wordt eerd een hand gehad. En dat wie zo'n noemen, dat keiner wordt werkelijk weten wer aan zijn familie wie. Dat kan zijn dat dit niet zijn werkelijke noemen wie. En hij wil dat in je heim halen wer hij werkelijk wie. Zo so, wou zijn wie zes Barabbas. We willen twee slechte wegen bekijken waar we zes Barabbas zijn. En een goede weg waar we zes arm zijn. De eerste schlechte weg is wie zijn zes Barabbas is wie zijn schuldig. Ons tekst zegt ons de Barabbas wie schuldig. Hij wie een gevangene, hij had maart begonnen. Hij had een oproer gemerkt. Hij wie voor een gerecht geweest. En hij wie schuldig gevangen door Johannes kapitel 18 vers 40. Hij wie een zinder. En hij wie schuldig. Lieve vriend, wie zijn zes Barabbas? Wie hebben vielleicht niet dezelfde zinden gedaan, maar wie zijn schuldig van onze zinden? Met on Jezus zijn wie schuldig. Rijmer kapitel 3, vers 23 zegt, wie zijn alle gezindigd, wie zijn alle kort gekomen, naar God zijn heerlijkheid. Du hast keiner uitgeloten. Jeder einer, wat naar deze boodschap horchend heeft, als een zinder, der heeft gezindigd. Der heeft bloos van zichzelf gedaan, der is geen God gewaast. Rijmer kapitel 4, vers 16 zegt, wie zijn schuldig van veel zinden. We hebben veel moel geen God geschoft. We hebben veel moel ons wat schwins gemerkt, geen God, eeuwig en eeuwig. En met on Jezus zijn we schuldig van deze zinden. Met on Jezus zijn we niet vergeefd. Met on Jezus zijn we zes Barabbas. We zijn schuldig. Maar niet bloos schuldig, we zijn veroordeeld zes Barabbas. Barabbas wie veroordeeld en verdoemd tom sterven. Hij wie schuldig wie ferm gerecht, maar nu wie hij verdoemd dat hij zal sterven wen hij had deze oproer gemerkt geen dat Rijmische regering. Nu lieve vriend, wie zijn ook zes Barabbas is dit? Wie zijn verdoemd tom sterven? Wie weten wen onze zijn en bloos van wie ons, wen wie van onszelf denken, wie zijn schuldig voor hem dood? Met on Jezus zijn we verdoemd. Met on Jezus zijn we in gevangenis van onze ene zin. En de verdoemdnis, de veroordeling, wat de gerechter heeft ons gesproken als de dood. Rijmer 6, 23 zegt, de loon van de zin is dood. Nu een loon is waar ik verschoven doe. Dat heb ik verdiend. Lieve vriend, wat we dat toestaan, die en ik hebben verdiend, krijgt deze stroof verzend. Dat wordt reich zijn dat we wouden sterven. We hebben het verdiend dat we zullen sterven. Jesaja kapitel 59 vers 2 redt van onze zenden en ons traan van God. En wen deze zenden heeft hij zijn regen gedreid van ons en hij wordt niet meer harchen. Juistlich gered dat we ten dood verdoemd zijn, meint we zijn afgesneden van God. Wie hannig Gemeinschaft met hem? Wie hannig vrede met hem?
met own Jesus.

Vart hij in Christus dat hij Jezus nog volgen deed? En dat dit zijn leven? Wie weet het niet. Over de entscheidung wat Barabbas had, die hebben we ook van deel. We kennen ons leven even geven te God. We zijn dankbaar voor wat Jezus voor ons heeft gedaan. Ora, we kennen ons regen draaien en wieder leven voor onszelf. Lieve vriend, wat was je doen? Was je dit vrije geschenk van Jezus Christus aannemen? Of was je die regen draaien en leven voor diezelfde?

online geven der een PayPal-link, die het mal een paar minuten van irgendwoon afhaalt dat website als gospelmessageradio.com. Nog eenmaal, gospelmessageradio.com. Ons phonenummer, van je vrouwen haan, oder woorden wel ons contacten, en deze program jede week wel je schekt door een WhatsApp-groep, dat phonenummer is 306-230-7807, dat is een knorrische phonenummer. Again, 306-230-7807. Dankeschön voor harchen, dankeschön voor beden, dankeschön voor ingerstetten. Mijn gebed is dat u dat klaar hast dat Jezus diene steed heeft genomen. Kracht is Jezus Barabbas diene steed heeft genomen. En dat u hast dat ongenomen. Die des arm nu volgen en die leefst voor arm. En best een licht voor de wereld. Gottes zegen verdient.